0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: Sepp Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be.

0: frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be/tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
6: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
5: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingse aanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
7: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Is het nu pulpo, een calamar of een choco? Veel mensen gaan twijfelen als ze de menukaart onder ogen krijgen. Inktvis, ja ja, dat wel, maar welk een? Er is een wezenloos verschil tussen deze weekdieren. We zoeken eerst uit wat een inktvis is, om daarna te komen bij de rest van het broederschap. Inktvissen vormen een klasse dieren die behoren tot de stam der weekdieren. De wetenschappelijke naam, Cephalopoda, is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk koppotigen. Deze naam verwijst naar de op armen gelijkende tentakels die zich in een kring rond de mond bevinden. Inktvissen danken hun naam aan het feit dat ze in staat zijn inkt te spuiten om zo een tegenstander het zicht te ontnemen. Inktvissen zijn ook in staat om van kleur te veranderen. De meeste inktvissen groeien snel en hebben een kort leven. Meestal leven ze maar 1 tot 2 jaar, met als uitzondering verschillende diepzee- en poolsoorten in de Nautilussen. Ze bewegen zich voort door het water in hun mantel te pompen en via een sifon er krachtig weer uit te persen. Alle inktvissen zijn carnivoren. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis, krabben, kreeften en weekdieren die ze met hun zuignappen op hun grijparmen vangen. Er bestaat nogal wat verwarring in de namen die gebruikt worden om een inktvisachtige aan te duiden. Om ze uit elkaar te houden bezoeken we een visrestaurant op Tenerife en gebruiken we de Spaanse namen als leidraad. Pulpo is een inktvis met lange tentakels, ook nog octopus genaamd. Octo is het Grieks voor 8. Ze hebben allemaal 8 armen met zuignappen die rond de mond staan, waarin een papegaaiachtige tand het voedsel in stukken scheurt. Het lichaam van een inktvis is zacht en zwak. Daarom beschikken alle inktvissen over verschillende camouflagetechnieken als verdedigingsmiddel. Lichaamskleuren kunnen snel veranderen en aangepast worden aan hun omgeving. Zo verdwijnen ze uit het zicht terwijl ze nog aanwezig zijn. Inktspuiten doen ze als er gevaar dreigt. Enerzijds als verrassingseffect, anderzijds om ongezien te kunnen verdwijnen. Inktvissen zijn jagers en dat doen ze 's nachts. Overdag schuilen ze in holen en rotsspleten. Hun lichaam kan de vreemdste vormen aannemen. Net zo verkleinen ze zich om ergens door te komen. De inktvissen zijn de verstandigste onder alle weekdieren. Herinner je je nog Paul de octopus, die in de zomer van 2010 grote bekendheid verwierf in de internationale pers als voorspeller van de voetbaluitslagen tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika? Een calamar of een pijlinktvis is een afzonderlijke groep binnen de zeeweekdieren. Pijlinktvissen hebben 10 poten en hun lijf geeft een vorm van een torpedo. Zoals alle koppotigen hebben pijlinktvissen een kop en staan hun ledematen in een kring rond hun mond. De pijlinktvis heeft in tegenstelling tot de octopus 10 ledematen, 8 armen en 2 langere tentakels. Eveneens beschikken ze over de mogelijkheid om inkt uit te scheiden als ze bedreigd worden. Als inwendig skelet is er 1 vlakke chitineuze plaat die binnen de zachte weefselstructuur is ingebed. Ze hebben een aangepast achterlichaam die als sifon is omgebouwd en die hen toelaat om snel te bewegen door opgezogen water onder druk uit te stuwen. Pijlinktvissen danken hun naam ook aan hun uiterlijk. Op hun achterlijf staan 2 zijwaarts gerichte vinnen, waardoor ze eruit zien als een pijl. Een choco of een sepia, ook nog zeekat genoemd, is de kleine broer van de calamar. Ze hebben een platte inwendige schelp en een kort breed lichaam met 8 korte armpjes en 2 veel langere vangtentakels, die alleen te zien zijn als de zeekat een prooi grijpt. De prooi wordt doorgebeten door middel van een snavelvormige bek die zich tussen de armen bevindt. Een sepia heeft pigmentcellen in zijn huid zitten waarmee hij van kleur kan veranderen en zijn uiterlijk aan de omgeving kan aanpassen. Bovendien is de zeekat in staat de vorm van zijn huid te veranderen. Ze kunnen stekels en tentakels vormen om beter op te gaan in hun omgeving. Het zijn ware meesters der vermomming. Een zeekat heeft geen botten, alleen een interne schelp. Deze schelp, beter bekend als zeeschuim, spoelt in de zomer volop aan op de Nederlandse en Belgische stranden en wordt door de vogelliefhebbers gebruikt als voedselbron voor het gevogelte. Net als zijn soortgenoten bezit een choco een sifon voor de voorbeweging. Het water wordt opgezogen in de mantelholte en met een krachtige straal naar buiten gespoten. Sepia is ook de naam van de kleurstof die gewonnen wordt uit dit dier. Als je dan straks aan tafel gaat, vraag je dan gewoon een calamar, een pulpo of een choco.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. On a

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Vlaams bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In een eerdere uitzending over de amandelbloesems hebben we het hoe, het waar en het waarom uitgelegd over de bloei van de amandelbloesem, waarin deze natuursprong zorgt voor een onnavolgbaar kleurspectakel. Vandaag gaat de uitzending over het seizoen waarop de amandelbomen hun bloesems in het groot ornaat vertonen. Officieel begint het bloesemseizoen van de amandelbomen op 28 januari en duurt het tot 26 februari. Deze periode wordt in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Santiago del Teide met speciaal ingerichte wandelingen, straatmarkten, lezingen, workshops en optredens allerhande. Er wordt ook een conferentie gewijd aan de Argentijnse cultuur, aangevuld met gastronomische workshops over gebak en cocktails met amandelen. Elk jaar rond deze tijd staan de amandelbomen in bloei. Een spektakel dat het westen van Tenerife verhult in de kleuren roze en wit en steeds meer bezoekers trekt. De winter op Tenerife ruikt naar de lente en wanneer de bloesems bloeien, wordt dat nog meer geaccentueerd. Elk jaar opnieuw zijn de amandelbloesems op de afspraak. Tussen eind januari en eind februari wordt het middengebied van Santiago del Teide, het landschap dat de grens vormt tussen het noorden en het zuiden van het eiland, omgetoverd tot een explosie van geuren en kleuren. Honderden amandelbomen vormen een decor waarin roze en wit overheersen. Deze spectaculaire transformatie trekt veel liefhebbers aan. Mensen die van de natuur houden en staan te popelen om in dit decor van bijzondere schoonheid te vertoeven. Daar waar de roze tinten van de bloesems harmoniëren en contrasteren met de donkere kleuren van de lavastromen en rotsmassa's. De amandelboom heeft een geschiedenis die tot ver in de tijd terugkeert. Sinds de 19e eeuw, na het wegvallen van de cochinillihandel, zorgden de amandel, de vijgen en de cactusvijgenbomen voor het levensonderhoud van hele families. Veel buren maakten amandelsnoepjes die vervolgens op markten en in winkels werden verkocht. De schelpen werden gebruikt om de haard aan te vuren op koude winteravonden. De meest populaire activiteit is de wandeling. In deze periode wordt Santiago del Teide een bedevaartsoord voor wandelaars en fotografieliefhebbers die door dit natuurverschijnsel worden aangetrokken. Velen zullen deelnemen aan de nieuwe wandeling die begint bij de Calvario de los Baldíos en eindigt in Las Manchas. 4 kilometer om te genieten van een natuurlijke omgeving gevuld met geuren en met kleuren die een onvergelijkbare esthetische meerwaarde toevoegen aan de natuurlijke omgeving. Er wordt rekening gehouden met fysieke beperktheden van mensen en met gezinnen met kinderen. Daarom worden er verschillende aangepaste wandelingen georganiseerd om de amandelbloesem te bekijken.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
6: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
5: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Hermano Pedro is de eerste en enige Canariër die werd heilig verklaard. In een ceremonie op 30 juli 2002 clarificeerde Paus Johannes Paulus II in Guatemala de Tenerifeanse herder tot heilige in aanwezigheid van 1 miljoen gelovigen. De plechtigheid vond plaats in het Hipódromo del Sur in Guatemala-stad. De heiligverklaring voltrok zich met de retorische sleutelzin: na lang te hebben nagedacht, vele malen de goddelijke hulp te hebben ingeroepen, in de mening van de broeders van het episcopaat te hebben geraadpleegd, verklaren en definiëren wij de zalige broeder Pedro de San José de Betancourt als heilige en nemen wij hem op in de catalogus van heiligen. Op datzelfde moment begonnen op Tenerife de klokken van alle kerken te luiden. Te beginnen met de kerk van San Pedro Apostol in Villa Flor de Chasna, de geboorteplaats van de herdersjongen. Ruim 1000 mensen volgden de heiligverklaring op televisie vanaf het bedevaartsoord in El Médano. Een eindeloos applaus steeg op vanaf de plaats waar Hermano Pedro met zijn kudde geiten was neergestreken. In Guatemala, het land waar broeder Pedro veel van zijn werk verrichtte, de Bethlehemitische orde stichtte, ontstond een waar volksfeest. In zijn homilie, het hoogtepunt van 350 jaar durend proces van heiligverklaring, verwees paus Paulus II naar de Chasnero als een man van diep geloof, zowel in zijn geboorteland Tenerife als in alle latere fasen van zijn leven. Een van de meest verwachte momenten van de eucharistieviering van de 22-jarige Adalberto González, wiens genezing in 1985 als document diende voor het wonder dat nodig is om heiligverklaard te worden. Toen Bertito 5 jaar oud was, overwon hij een ernstige darmziekte dat werd toegeschreven aan gebeden met een reliquie van broeder Pedro. De vlaggen van Spanje, Tenerife en de Canarische eilanden wapperden naast die van het Vaticaan en van Guatemala op de immense esplanade die werd overkoepeld door een groot altaar bestaande uit 6000 witte rozen en 200 bloemstukken, waaronder typische Canarische bloemen. Broeder Pedro werd geboren in Villa Flor de Chasna op 19 maart 1626. Op 23-jarige leeftijd verliet hij Tenerife en kwam 2 jaar later aan in Antigua de Guatemala. Daar gaf hij zich met lichaam en ziel aan de kansarmen. Hij bezocht ziekenhuizen, gevangenissen, tehuizen voor armen en werkloze immigranten. Hij overleed op 25 april 1667, 41 jaar oud. Hij werd zalig verklaard in Rome, eveneens door Paus Johannes Paulus II, op 22 juni 1980. Voor Nelson Diaz Frias, magistraat, historicus en officieel kroniekschrijver van Villa Flor de Chasna, kan broeder Pedro beschouwd worden als de meest relevante en universele figuur van alle Canariërs. Die kan beschouwd worden als een ware voorloper van de rechten van de mens in de 17e eeuw, ver voor de universele verklaring werd neergepend. Diaz Frias merkt op dat de religieuze Chasnero zijn hulp en troost aanbood aan allen die daaraan behoefte hadden in de gelaagde Guatemalteekse samenleving van de 17e eeuw. Hij benadrukt dat hij de voorloper was op het gebied van alfabetisering voor kinderen. Niet alleen gaf hij arme kinderen toegang tot het onderwijs, hij introduceerde ook het concept van onderwijs voor mannen en vrouwen. Voor de burgemeester van Villa Flor de Chasna is de kleine broeder Pedro een bron van trots en is de verjaardag van zijn heilige verklaring een gelegenheid geweest om de kwaliteiten van de buurtbewoner te benadrukken. Hij die geboren werd en leefde in onze gemeente en later de naam van onze gemeente, maar ook die van Tenerife en de Canarische eilanden, naar de andere kant van de Atlantische Oceaan droeg, waar hij groots werk verrichtte. De gemeenteraad van Villa Flor de Chasna heeft unaniem het verzoek goedgekeurd om Hermano Pedro te benoemen tot medepatroon van de bisdommen van de Nivariense en de Canarische eilanden. De stoffelijke resten van Hermano Pedro rusten in de kerk San Francisco in Antigua, Guatemala, een bedevaartsoord dat elk jaar door tienduizenden gelovigen wordt bezocht.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.nl.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Er bestaan twee categorieën bij mensen die voor een korte of langere periode op Tenerife verblijven. Een eerste groep personen laat het thuisland los en komt naar het eiland om zich te laten verwennen door lokale geneugten. Een ander deel houdt zich hardnekkig vast aan het land van herkomst en geniet bovenal van het klimaat. Dit kun je aantonen met 1001 voorbeelden. Gastronomie is hierin het meest kenmerkend. Je komt naar Tenerife en je zoekt de traditionele geneugten op, je trekt op culinaire verkenning of je houdt je op in een eettent uitgebaat door landgenoten en je voelt je jezelf een beetje thuiskomen. Daar is niets verkeerd mee, in beide gevallen steun je de eilandeconomie. TV kijken past helemaal niet in dat lijstje. Het gaat hier niet om het al dan niet loslaten van het thuisfront. Het gaat hier over een ingebakken gewoonte die je van kindsbeen af werd ingelepeld. Het gaat hier over de taal en het begrijpen ervan. Ook residenten die al decennia lang op het eiland wonen, hebben nood aan Nederlandstalige tv-informatie en dito ontspanning. TV kijken doe je in je eigen moedertaal. De uitzondering bevestigt ook hier de spreekwoordelijke regel. Als je het Spaans onder de knie krijgt, stap je wel eens naar TV Canarius en andere Spaanstalige zenders, maar uiteindelijk keer je terug naar de programma's die in je moedertaal worden uitgezonden vanuit je vaderland. Handig om contact te houden met onze taal en ons land en al zeker voor de expats die hun kleine kinderen willen voorzien van een Nederlandstalig tv-aanbod. In de huidige tijd zijn de mogelijkheden legio. Op technologisch vlak heb je keuze zat om Belgische of Nederlandse tv binnen te halen in het stekje waar je verblijft. Met of zonder kabel, het maakt niets meer uit. Het internet biedt diverse mogelijkheden aan die je als kijker kunt gebruiken. De een kiest voor zus, de andere voor zo. Maar zijn al deze ontvangstmogelijkheden wel betrouwbaar? En blijft het systeem waarvoor je betaalt vooralsnog een tijd lang bestaan? Het minste wat je kan zeggen is dat het medialandschap voor iedereen in beweging blijft. Systemen om je digitaal tv-beeld aan te bieden komen en gaan. De slechtste leerlingen van de klas waren Baloo en Weepy TV en bestaan al lang niet meer. De eerste overtrad de rechten van de zenders door hun signaal heruit te zenden en bovendien werden de talrijke inbreuken op de Oud-Huiswet de reden om de volledige handel en wandel van overheidswegen stop te zetten. De tegenganger, Weepy TV, heeft dan weer de concurrentiestrijd binnen de mediawereld niet overleefd. Alle abonnees bleven verweest achter en hadden een receiver op overschot. DPG Media trok de stekker uit de tv-app Stevie op 1 september 2020. En elk online videoplatform die technologisch de oldschool weg opging, werd stopgezet. Er bestaat ook een grijze zone van waaruit tv-programma's worden aangeboden. IPTV lijkt me een perfecte oplossing in het buitenland. Je koopt een kleine mediaspeler, op de Chinese websites al te koop voor een paar tientallen euro's, en je abonneert je bij iemand die Vlaamse en Nederlandse zenders belooft. Garanties dat het ding zal blijven werken heb je niet. De garantie loopt maar tot aan de winkeldeur. De garantie van dergelijke toestellen is quasi nihil. En bovendien moet je steeds de leverancier controleren op de beloofde zenders. En bovendien is veel IPTV-aanbod illegaal. Minder bekend, maar goed werkend is de Slingbox. Dit is een synoniem geworden voor de generatie digitale toestellen waarvan de firma Sling Media de originele uitvinder was. De toestellen zijn in staat om het signaal van de kabel-tv om te zetten in een internetstream dat je aan de andere kant van de wereld gewoon kan bekijken alsof het je eigen privétoegang is tot het Belgische of Nederlandse kabelnetwerk. Door het tv-aanbod via nieuwe technologieën is de Slingbox niet meer aantrekkelijk en schrijven deze af als een verouderd systeem. En dan is er nog de satelliettelevisie, TV Vlaanderen voor de Belgen en Kanaal Digitaal voor onze Nederlandse vrienden. Je moet er een schotel en een decoder voor neerpoten. Dit is de meerprijs die je betaalt voor een stabiele HD-ontvangst en om toegang tot alle Nederlandstalige zendstations te blijven behouden. Uiteraard zitten deze niet allemaal in het basispakket en moet je bij uitbreiding deze extra bijbetalen. Beide aanbieders hebben nu ook de mogelijkheid om via het internet hun product binnen te halen. Op deze manier verdwijnen de schotelantennes uit het zicht. Welke keuze je ook maakt, de prijs die je betaalt voor een eventuele installatie en de kost van het abonnement moet je steeds afwegen tegen het aanbod en de kwaliteit die je ervoor ontvangt. TV kijken in high definition is vandaag een must. Laat niet met je sollen door kwakzalvers en pseudohandige haris die beweren dat zij technisch onderlegd zijn. Misschien zijn het wel radde verkopers van systemen die nauwelijks werken of binnenkort gewoon van de mediamarkt verdwijnen. Maar de tijd staat niet stil, de technologie ook niet. Of vandaag kun je op alle multimedia-apparaten tv kijken. Elke zender die zichzelf respecteert beschikt over een eigen app waar je één of meerdere kanalen kunt bekijken. Dit heet Live TV. Op de Smart TV kan je dan weer op het internet. Maar dat is de andere kant van de medaille.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

maar goudkleuren op Tenerife, hoor. Ja, na een kleine pauze zijn we hier weer terug. Onze eerste, de kreuners. Wat komen moet, dat komt. Ja, het is een wijze uitspraak uit 95. We gaan weer in bad, zoals gewoonlijk. Tot een uur of 11 ben ik bij jullie in de Lage Landen. Mensen die meeluisteren. België, Nederland, daar is het een uurtje later. Sommige mensen zouden graag de klok terugzetten, maar wat zou je allemaal anders doen, mocht je dezelfde wijsheid hebben? Even vragen aan Johnny Hey Jazz en Turn Back the

0: Praat, samen met Johan Waterschoot.
1: Op deze zondag 4 oktober heb ik de volgende platen, nu we gezellig in ons badje zitten. Nieuwe van Ella Langley, die heet Choosing Texas. Als je die richting wil uitgaan, vergeet je cowboyhoed en je laarzen dan maar niet. Santana, die hebben we nog even opgesnord uit 85 met Say It Again. En nu oude Rob Stewart. Wow, het is met respect dat ik het zeg. Want zijn wilde haren heeft hij al kwijtgespeeld. Maar in 71 nog niet hoor. Toen klonk het als Maggie May. En dat spelen we hier. Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. En van u?
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
1: Die Marcel van Til toch, hè?

0: Dat was ook eentje uit de jaren 90. No Doubt en Don't Speak. Dan zou het hier maar stil worden op de radio, heb ik zo de indruk. George Michael mag zo dadelijk zijn ding doen met Father Figure. Ik heb ook nog de Commodores. Spandau Ballet, ja, dat zijn zalige platen. Met herinneringen van toen.
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.

0: Die van Leopold III en Koning van de Lach. Ja, dat mag je zelf zijn. Ah, oké. Okay. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Zeggen ze dat niet? We gaan dit uur volmaken met de volgende geweldige platen. Jamie Nail en Ain't No Doubt. Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Betty Midler, ook van de partij. Bob Dylan met een klassieker. Hurricane uit 76. En nu tijd maken voor Paul McCartney en Michael Jackson in CCC.
1: Welkom bij Goud Tenerife. Ik ben Ronnie Mossuze en u luistert dus naar Goud Tenerife. Hallo, alsjeblieft.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan. Ja, en we hebben de daad bij het woord gevoegd. En weer al in dat badje, terwijl er wat nieuw heet water in zit. Heel veel schuim, maar voornamelijk de hits waar we met z'n allen van houden. Uit liefde voor het eiland. De eerste, ja, die zat al in de dansscene ergens in het midden van de jaren 90. Die Tony DeBart en Turn Your Love Around. Ik heb nog hele fijne muziek mee. Uit de jaren 90, ook uit de jaren 80. Af en toe heet je van nu. Ah, we vergeten niet de muziek uit jullie leven te spelen, hoor. Brian Ferry was de aanvoerder van Roxy Music. In 82 kwam er een fantastische plaat van hem uit. Die heette Avalon. Weet jullie nog wel?
3: Ja.

benieuwd naar de volgende die er allemaal aankomen. Terwijl we hier gezellig in ons badje zitten. Ik heb Bas Serrat. Ja, dat is de man die de Voice van Vlaanderen heeft gewonnen. All Because of You, zijn nieuwe single, staat hier klaar voor jullie. Peter Gabriel met Games Without Frontiers. Ja, 46 jaar moeten we daarvoor terug in de tijd gaan. En nu, Kiss. Die mannen waren zo chic geschminkt. Kijk, ik vond het een geweldige periode. En er waren heel veel mensen die ze nooit in het echt hadden gezien, hè, hoe ze er werkelijk uitzagen. Met hun gitaren, die ook al in de stijl van Kiss waren. Hele gekke mensen. Maar ze maakten wel hele fijne muziek. Uit 79, I Was Made For Loving You. Hun meest commerciële hit, die op nummer 1 kwam.

0: Robbie Williams was dat met Millennium. In 1997 waren ze al bezig met het nieuwe Millennium. En die bug, de Millennium Bug, die er eigenlijk nooit kwam. Iedereen werd bang gemaakt. Dat alles zou stilvallen. Computers niet meer zouden werken. Maar het was een vrij zachte overgang naar de nieuwe eeuw. En toch leuk, dat liedje van die Robbie Williams. Ik heb voor jullie de volgende nog klaarstaan. U2 en Starting at the Sun. Dat kunnen we hier wel gebruiken op het eiland. Het eiland van de eeuwige lente. Dus die zon die speelt een heel belangrijke rol hier in het bestaan op het eiland. Sam Brown met Stop. Nee, daar denken we nog niet aan. Want we spelen ook de grootste van ABBA. Nou, een van de grootste. Die Dancing Queen. En nu een leading lady van de disco. Ja, Black Lady Donna Summer. I don't wanna get hurt. Klonk het op het einde van de jaren 80.
1: Het is weer tijd om in bad te gaan.

0: Goedemiddag.
1: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
2: En wie ben je?
1: Oh, jij weet niet wat er in uw bad zit. Ik ben het zelf. Remco Evenepoel. Ah nee, die waren Wout van Aert. Nee, mijn naam is Marcel van Tilt.
3: Nee, geen koersfietsen meenemen in bad. Grapje van Marcel natuurlijk. Hè. We gaan dit uur volmaken en ik spreek met jullie af. Volgend weekend, zaterdag 10 oktober, maken nog een hele fijne zondag van, zonnige zondag. Komen er nog aan Savage Garden, ik heb Nick Cave en Kylie Minogue, Fisher Z, The Searchers met Needles en Pins. Ja, een ouwertje hoor, uit 64. En nu Billy Joel, Tell Her About It. Nog een hele fijne dag. Ja, geniet ook nog van de muziek bij de collega's. Dag.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnepr in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnepr in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

volgende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
6: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

presents soundtrack van je leven. FM House. Good times.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

gezonde reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zacht.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De zacht.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: is van Boys to Men.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ironisch genoeg wilde de groep het nummer aanvankelijk niet uitbrengen. Want ze vonden dat het te veel leek op hun eerdere megahit, End of the Road. Uiteindelijk bleek de release een schot in de roos en leverde het hen een Grammy Award op voor Best R&B Performance. Dat waren de jongens van Boys to Men uit 1994, I'll Make Love to You. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Douwe Bob met Note to Self. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag luisteren, ik zou zeggen, maak het lekker gezellig en geniet mee van bijvoorbeeld zometeen Barry White. Ik neem je mee naar 1978. Just the way you are. Maar eerst een fijne uit 1986 voor L.D. Barge en Love Always. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

oorspronkelijk afkomstig van Yazoo, want toen Vince Clarke nog bij de band Depeche Mode zat, heeft hij het nummer geschreven. Nadien zou er een zeer succesvolle a cappella versie van deze plaat worden opgenomen door de Flying Pickets. En vandaag kreeg hem hier in de uitvoering van Kylie Minogue en James Corden, Only You, uit 2015. Dit is Liefde enzovoort, en Liefde enzovoort dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Er is elke week zo een vast onderdeel van het programma. Je krijgt het liefdeshoroscoop straks in deel 2 van mij, dus je hebt nog wel wat geduld nodig. En in het liefdeshoroscoop gaan we uiteraard kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Maar als je niet kan wachten tot je het hier te horen krijgt, ja, je weet het waarschijnlijk wel, hè? Het staat op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar vind je het alvast terug. En dan kan je het rustig nalezen. Zullen wij ondertussen Hicho voor jullie spelen? Zometeen komen die eraan, het antwoord. Na deze uit 1988 voor George Michael, One More Try.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

0: Nadat hij de Commodores had verlaten, heeft hij een zeer succesvolle solo-carrière weten op te bouwen. Lionel Richie uit 1984. En het mooie, Hello. En wil je eens een keertje naar de videoclip kijken van deze plaat? Wel, dat kan. Ik heb hem op onze Facebookpagina gezet. Niet alleen Lionel Richie vind je daar terug, maar ook anderen die hier vanavond of de afgelopen tijd het horen voorbij komen. Je vindt daar ook het liefdeshoroscoop terug, ik had het er net al over. En verder ook weer gewoon de getrouwe link naar Mixcloud. Want het volledige programma kan je ook herbeluisteren, want het staat daar op Mixcloud. En om het jou gemakkelijk te maken om die weg daar naartoe te vinden, heb ik dus de link op onze Facebookpagina geplaatst. Je vindt ons trouwens onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Uit 1972, zometeen Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally. Maar eerst een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1982 en heet Gib mir deine Angst van Udo Jürgens. De vertaling van André Hazes uit 1983 werd een grote hit en Guus Meeuwis heeft het nog eens een keertje overgedaan in 2005. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg.

Een inschakeling van legendarische soul en R&B nummers uit de jaren 70. Oorspronkelijk gezongen door onder andere The Stylistics, The Cheerleaders en Blue Magic. Band of Gold uit 1984. Love Songs Are Back Again. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. In dit uur nog onder andere eentje uit 1989 voor Phil Collins. That's just the way it is. Graag tot zometeen.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Carriel Bresso nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: En daarvoor de dames van Flow. Don't Break Your Heart. Zij mochten deel 2 openen van deze liefde enzovoort voor deze avond. Ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes moet je geduld hebben. En dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En weet jij ook wat er de komende week met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde? Nog heel even geduld. We gaan die tijd fijn invullen met bijvoorbeeld een grote hit uit 1979 voor ABBA. I Have a Dream. Na eentje uit 1987. Dit is Rick Astley. When I Fall in Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio. When

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
1: Amper 4 minuutjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze van Depeche Mode.

0: 2023. Depeche Mode, Ghosts Again. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je liefdesleven krijgt deze week wat meer rust. Singles hoeven niet voortdurend op zoek te zijn. Want juist wanneer je ontspannen bent, kan iemand je aandacht trekken. In een relatie helpt een rustig gesprek om een klein verschil van mening achter je te laten. Je ontdekt dat begrip soms meer doet dan gelijk willen krijgen. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Er hangt een warme sfeer rond je liefdesleven. Een leuk bericht of een onverwacht compliment kan bij singles voor een glimlach zorgen. En misschien zelfs nieuwsgierigheid wekken. Koppels genieten van meer lichamelijke en emotionele nabijheid. Geef elkaar vooral de ruimte om te zeggen wat jullie echt fijn vinden. Stier, je hebt er 8.
1: Tweelingen.
0: Je bent deze week sociaal en nieuwsgierig. Maar in de liefde mag het allemaal wat rustiger. Singles kunnen merken dat een gesprek met iemand langer blijft hangen dan verwacht. Binnen een relatie is het belangrijk om niet meteen van onderwerp te veranderen wanneer iets gevoelig ligt. Even luisteren brengt jullie dichter bij elkaar. 5 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je voelt deze week haarfijn aan wanneer iemand behoefte heeft aan extra aandacht. Voor singles kan dat zorgen voor een bijzonder contact met iemand bij wie je je snel op je gemak voelt. Wie een relatie heeft, merkt dat een klein gebaar de sfeer sterk kan verbeteren. Liefde zit voor jou vooral in oprechte belangstelling. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je hebt zin in aandacht, maar verwacht niet dat de ander altijd hetzelfde tempo volgt. Singles kunnen daardoor soms te snel conclusies trekken. In een relatie is het beter om ruimte te laten voor de gevoelens van je partner. Wanneer je wat minder wilt bepalen hoe iets moet verlopen, wordt het juist gezelliger. 2 knuffelpunten leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met een nuchtere blik naar de liefde. En dat helpt om verkeerde verwachtingen te vermijden. Toch mag je jezelf ook verrassen. Singles kunnen belangstelling krijgen van iemand die niet meteen in hun gebruikelijke plaatje past. Voor koppels is het een mooie week om samen iets eenvoudigs te doen zonder alles vooraf te plannen. 4 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben natuurlijk nog 6 te gaan. Die krijg je van mij over een drietal platen.
1: Ja.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gauw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De zon in jouw teken versterkt je behoefte aan harmonie en warmte. Singles stralen iets aantrekkelijks uit en kunnen gemakkelijker contact leggen. In een relatie komt er meer ruimte voor romantiek en voor een gesprek over wat jullie samen gelukkig maakt. Je hoeft deze week niet te zoeken naar perfectie. Het gevoel dat het goed zit, is belangrijker. Weegschaal, je bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je emoties zijn intens, maar probeer niet alles meteen te ontleden. Singles kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus of moeilijk te doorgronden is. Binnen een relatie kan een eerlijk gesprek veel duidelijk maken, zolang je niet probeert de andere woorden in de mond te leggen. Vertrouwen is deze week je sterkste troef. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Er komt wat meer lichtheid in je liefdesleven. Singles kunnen plezier beleven aan een spontaan gesprek en hoeven niet meteen te weten waar dat toe leidt. Koppels hebben baat bij humor en een beetje avontuur. Een verandering van omgeving kan wonderen doen voor de sfeer tussen jullie. 7 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je bent geneigd om liefde serieus te nemen en dat is mooi. Maar niet ieder moment hoeft een grote betekenis te hebben. Singles kunnen daardoor iets moois over het hoofd zien. In een relatie helpt het om wat vaker genegenheid te tonen zonder daar een reden voor te zoeken. Een eenvoudige aanraking kan meer zeggen dan een lang gesprek. 5 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je hebt deze week vooral behoefte aan je eigen ruimte. Voor singles kan dat betekenen dat je signalen van belangstelling niet meteen oppikt. In een relatie kan je behoefte aan vrijheid voor wat afstand zorgen wanneer de ander juist nabijheid zoekt. Probeer daarom duidelijk te zeggen wat je nodig hebt in plaats van je terug te trekken. 1 knuffelpuntje, waterman.
0: Vissen.
1: Je intuïtie zit goed en dat helpt je om onderscheid te maken tussen echte belangstelling en vluchtige aandacht. Singles kunnen een contact rustig laten groeien en zonder druk te voelen. Voor koppels ontstaat er meer zachtheid wanneer je niet alleen vertelt wat je voelt, maar ook nieuwsgierig blijft naar de ander. Dat zorgt voor een fijne verbondenheid. 8 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Dat doe je via onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je als Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Is dit?

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: Radio met gevoel.

Wade was eerst jarenlang de leadzanger en bassist van de band The Baileys. Die je misschien wel kent van Isn't It Time en Every Time I Think of You. Daarna ging hij solo verder. En dit nummer was dan weer de eerste single van zijn succesvolle tweede soloalbum No Breaks. We hebben het over John Wade uit 1984, Missing You.

telkens je dit krijgt te horen, dan wil dat zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral op morgen goed terug op. En heb ik uiteraard ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1976. Met een prachtige plaat voor de Eagles en The Last Resort. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.